0: hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn, moet zeggen. Mijn ogen langs de kant, ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
1: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6. Italië ook. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Vannacht in het noordwesten van het land nog kans op regen en ook onweer. Elders blijft het meestal droog. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist. Minimaal rond 17 graden, erg zacht. En de dag start ook grijs, maar nadien wordt het zonnig en ook erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal zelfs tot 30 graden. En ook woensdag blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk zijn 164 mensen gearresteerd tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren er onder andere tegen de hoge werkdruk, tegen overvolle klassen en tegen een tekort aan leraren. In en rond Parijs blokkeren de scholieren ook al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Maandag waren er ook al protesten in Marseille, Lille en Sedan. De gemoederen raakten op verschillende plaatsen erg verhit. Er vielen ook 27 gewonden. Daarbij agenten, leerlingen, maar ook schoolmedewerkers. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaat het om geweld in zijn puurste vorm en rechtvaardigt niet het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Voor vandaag heeft de onderwijsvakbond opgeroepen tot een landelijke blokkade van alle middelbare scholen. De stad Gent gaat AI gebruiken voor het opstellen en analyseren van overheidsopdrachten. De stad doet mee aan een proefproject en het is de bedoeling om uit te zoeken of er op die manier efficiënter gewerkt kan worden. Volgens het stadsbestuur zal er altijd ook nog gewerkt worden met een menselijke controle en blijft de stad ook altijd eigenaar van de gegevens die ingegeven worden in het AI-systeem. Het proefproject loopt nog tot volgende zomer en dan wordt er ook gekeken of de technologie verder zal worden gebruikt. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels gisteravond met 0-1 verloren van Frankrijk. Het leek lang een 0-0 te gaan worden, tot de Franse stervoetballers invielen. Michel Olise besliste de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Bondscoach Mark van Bommel was ondanks de nederlaag toch tevreden met het geleverde spel.
3: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen. We zijn begonnen met bereidheid en intensiteit. De manier van voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn, ik moet zeggen. Mijn ogen langs de kant, ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
2: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Op de meeste plaatsen is het droog, alleen in het westen van het land nog kans op regen en onweer. Tegen het einde van de nacht wel nevel en mist overal en minimaal rond 16 graden. De dag begint ook grijs, maar nadien wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Lokaal mogelijk tot 30 graden. Ook woensdag blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.
4: This is the sound of sea. This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft de lancering van een nieuw geavanceerd AI-model begin oktober uitgesteld door zorgen over de veiligheid. Het nieuwe model zou gebruikers hebben proberen misleiden. Volgens het bedrijf is het model tijdens tests niet altijd eerlijk gebleken over welke acties wel of net niet werden ondernomen. Het zou ook soms op eigen initiatief hebben gehandeld zonder toestemming te vragen. De laatste tijd zijn er heel wat incidenten met AI-modellen geweest. Er rijzen daardoor steeds meer vragen rond toezicht, veiligheid en betrouwbaarheid van de krachtigste AI-modellen. In Frankrijk zijn 164 mensen gearresteerd tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren onder andere tegen de hoge werkdruk, tegen overvolle klassen en tegen een tekort aan leraren. In en rond Parijs blokkeren de scholieren ook al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Maandag waren er dan ook nog protesten in Marseille, Lille en Sedan. De gemoederen raakten op verschillende plaatsen erg verhit. Er vielen 27 gewonden. Daarbij agenten, leerlingen, maar ook schoolmedewerkers. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaat het om geweld in zijn puurste vorm en rechtvaardigt niet het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Voor vandaag heeft de Onderwijsvakbond opgeroepen tot een landelijke blokkade van alle middelbare scholen in Frankrijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil bekijken of zijn organisatie meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Hij reageert daarmee op onder andere een oproep van de Europese Voetbalbond. Gianni Infantino staat onder zware druk na zijn mislukt plan om het wereldkampioenschap deels te privatiseren. Volgens verschillende bonden was dat plan helemaal niet nodig en heeft de FIFA ook meer dan voldoende reserves om extra geld uit te keren aan de 211 nationale voetbalbonden. Echt voetbal dan in de Nation League. Daar hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen en Michael Olise besliste met een klasseflits 3 minuten voor het einde. Jury Tielemans vond dat er meer in zat voor de Rode Duivels.
3: We moesten vandaag gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen vandaag. En dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
2: Frankrijk is door die overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6, samen met Italië. Want Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Op de meeste plaatsen is het droog. Alleen in het westen van het land nog een kans op regen en onweer. Al trekt dat daar ook stilaan weg. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist. En minimaal rond 16 graden. De dag begint grijs straks, maar nadien wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: thing. Tell me what you do. Tell me what you do.
1: De Tijdloze.
2: De Tijdloze.
3: Het is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Vooruit Politica, Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gisteravond gezegd in Ter Zake. Vooruit liet gisteren weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. De partij vraagt daar ook om haar mandaat terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
4: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
3: Als Beels toch zou vasthouden aan haar mandaat, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden. Want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Maar dat klopt niet, zegt Beels. Zij wil gewoon blijven samenwerken. Ongeveer de helft van de leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs wil niet samengevoegd worden met het gewone onderwijs. Dat blijkt uit de scholierenbevraging van de scholierenkoepel bij meer dan 34.000 leerlingen. De jongeren zijn bang dat ze vaker gepest zullen worden en ze vrezen dat een gewone klas te druk is voor hen. Een meerderheid denkt ook dat leerkrachten geen tijd zullen hebben om elke leerling in de klas te helpen en dat sommige leerkrachten er zelfs tegenop zien om meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs in hun klas te hebben. Daarom zien 6 op de 10 leerlingen een geplande hervorming van de Vlaamse regering niet zitten. Die wil van alle scholen voor iedereen maken, met een aanvullend buitengewoon aanbod, zodat alleen kinderen die er echt nood aan hebben nog een plek krijgen in het buitengewoon onderwijs. De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Dat is beslist na een gesprek met de verhuurder, zegt de Spaanse omroep. De vrouw woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen. En dat voor de komende 8 jaar. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar 0-0 tot de Franse stervoetballers invielen. Michael Olise besliste de match in 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Brando Mechelen is teleurgesteld.
5: We hebben veel gegeven. De blok stond goed en op het juiste moment hebben we veel druk gezet. Daardoor hebben we ook veel gecreëerd. Maar ja, jammer genoeg, 1 klasseflits van hun heeft verschil gemaakt. En het was eerlijker geweest als het gelijkspel zou geweest zijn. Of als een beetje chance hadden, konden misschien wel 3 punten thuis gehouden hebben. Maar de ene flits heeft verschil gemaakt.
3: Frankrijk is nu leider met 6-6. België heeft 3-6 en Italië ook. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Het weer, een grijze ochtend, maar daarna duikt de zon op. Zeer warm voor eind september. Lokaal kan het 30 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: Elektrische fietsen worden steeds populairder. Er worden in Vlaanderen nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. In het totaal aantal verplaatsingen is de elektrische fiets al belangrijker dan het openbaar vervoer. En iedereen rijdt er nu mee, dat zegt de Fietspraat.
3: Wat we vooral zien is waar dat die fiets vroeger alleen door ouderen werd gebruikt, is dat elk jaar een beetje opgeschoven. En zien we nu dat eigenlijk die elektrische fiets nagenoeg in alle leeftijdsklassen is doorgebroken. Mensen zien fietsen, doet ook andere mensen fietsen. Dus we hebben wat dat betreft in Vlaanderen de voorbije jaren grote stappen vooruitgezet.
2: Gedeputeerde Ginny Beels zegt dat ze geen ontslag wil nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Vooruit zette de samenwerking gisteren met haar stop, omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Ginny Beels is dat onzin en dus weigert ze ook op te stappen.
4: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik, lees ik, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
2: In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Hier en daar liep dat protest ook uit de hand. Tientallen mensen raakten gewond en op sommige plekken is er van alles vernield. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en ook de hoge werkdruk. Onze Rode Duivels hebben gisteravond hun tweede Nations League wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. Voor de Duivels zat er wel meer in, dat zegt aanvoerder Yuri Tielemans.
5: We moesten gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen en dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
2: Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije en maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. We krijgen een zomerse dag vandaag met veel zon en temperaturen rond 28 graden. Morgen geleidelijk aan wel wat wolken en buien vanaf de kust, maar nog wel warm tot 28 graden dan.
0: Dit is de Tijdloze.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh. Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Waar kun je er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: De tijdloze.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen.
6: Elektrische fietsen worden steeds populairder. In 10 jaar tijd is de elektrische fiets in Vlaanderen belangrijker geworden in onze verplaatsingen. Voor het woon-werkverkeer bijvoorbeeld fietsen we al meer met een elektrische dan met een gewone fiets, dat zegt Fietsberaad.
7: Mensen gaan door het gebruik van die elektrische fiets ook veel grotere woon-werkafstanden afleggen. Dat is uiteraard zo voor de elektrische fiets ten opzichte van de klassieke fiets, maar dat is nog meer het geval voor de speedpedelec. Die doet mensen nog veel verder fietsen. En ook vooral vrouwen. Verplaatsingen kunnen dubbel tot vierdubbel zo lang zijn.
6: Ginny Beels zegt dat ze geen ontslag wil nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Vooruit zet de samenwerking met haar stop, omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Ginny Beels is dat onzin en dus weigert ze ook op te stoppen.
8: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik, lees ik, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op waar wordt dat dan gebaseerd?
6: In Spanje mag de vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, weer naar huis. De vrouw van 87 woonde al meer dan 70 jaar in het appartement, maar kon de huur niet meer betalen, omdat die onlangs sterk was verhoogd. Maar na een gesprek nu met de verhuurder is afgesproken dat ze een huur mag betalen die gelijk is aan een derde van haar pensioen, en dat nog voor de komende 8 jaar. Vele Spanjaarden kwamen na dit voorval de voorbije dagen op straat tegen de wooncrisis daar. De Spaanse overheid komt vandaag trouwens ook met maatregelen om daar iets aan te doen. Onze Rode Duivels hebben hun tweede Nations League wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. De bondscoach Mark van Bommel was op zich wel tevreden over de match, zegt hij.
9: Ik heb tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen. Daar zijn we mee aan de slag gegaan, speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben een hele hoge kwaliteit en ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn, moet zeggen, mijn ogen langs de kant, ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
6: Vrijdag nemen de Duivels het op tegen Turkije en maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. We krijgen vandaag een zomerse dag met veel zon en temperaturen rond 28 graden. Morgen geleidelijk aan wolken en buien vanaf de kust, maar nog wel warm tot 28 graden dan.
5: De tijdloze staat op.
1: Joris Hessels.
10: Welkom op de tijdloze radio. Het wordt een warme zomerse dag, zoals ik het gehoord heb daarnet in het nieuws. Misschien wel de laatste echte warme, dus ik zou zeggen, geniet als je wil genieten. Als je een plaat nodig hebt of kan gebruiken om wakker te worden, laat het eens weten via de tijdloze op 14 Max. Het is tijd voor dinsdag 29 september. Het is tijd voor de Beatles. Good day, sunshine. Welkom.
1: De tijdloze.
5: De tijdloze.
1: De tijdloze staat op.

The Beatles en Good Day Sunshine. We zijn officieel begonnen aan de dinsdag 29 september. En we vieren vandaag ons belangrijkste orgaan. Het is Internationale Dag van het Hart. En als je weet dat hart- en vaatziekten de grootste doodsoorzaak zijn, dan is zo'n dag in het teken van het hart zeker niet overdreven. Dus bij deze een hart onder de riem voor deze dag. Voilà, daar heb ik heel lang over nagedacht. Het enige waar je hart wel van vol mag lopen is groove. Zoals deze Groove is in the Heart van D-Light. Goedemorgen.

0: Blijft toch echt een schijf, deze van Soul Sister, The Way to Your Heart, uit hun debuutalbum uit 1988. Goh, amai, dat is echt al heel lang geleden.
1: De tijdloze staat op.
0: Zondag zijn de Video Music Awards van MTV uitgereikt. Ja, die bestaan nog, hoor ik je denken. Goed, het was een heel dikke show zondag, wat ik ervan gezien heb toch. Madonna en Taylor Swift, dat zijn de grootste winnaars. Maar wat mij vooral bijblijft, is het de tribute voor George Michael. Dit jaar zal het 10 jaar zijn dat hij op kerstdag stierf. En daarom kreeg hij zondag een tribute door nieuwe artiesten zoals Somber, Teddy Swims en Ray. Maar de mooiste kreeg hij van verschillende LGBTQ+ artiesten die zijn Freedom zongen. Take my-

Mooie tribute, daar niet van. Maar voor mij toch een bewijs dat er niemand zingt. Maar dan ook echt niemand zingt zoals George Michael. Ik laat hem graag nog eens op je los met zijn versie van Freedom 90.

0: Ja, niks is zo goed als het origineel, zeker als het over George Michael gaat. Je hoorde Freedom 90. Ik ben ondertussen wakker op deze dinsdag, maar misschien gaat dat niet voor jou. Dus als je een plaat nodig hebt om wakker te worden, laat het weten via de tijdloze op VRT Max.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe ver door liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt naar Imo.
3: Dat is Imo!
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je... De tijdloze live. Vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

0: De tijdloze live.
1: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
3: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
2: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
4: De tijdloze.
5: De tijdloze.
4: De tijdloze staat op.

0: Gezelligheid troef op deze dinsdag. Dankzij Spanish Troll en Mink de Vil. Het wordt heel erg warm.
1: De tijdloze staat op.
0: Het wordt heel erg warm vandaag, klimatologisch, wat weer betreft. Maar ook omdat ik de enige echte Dorien aan de lijn heb. Goedemorgen, Dorien.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het? Ben je klaar voor deze extreem warme dag voor september?
2: Redelijk.
0: Je bent onderweg, excuseer. Je bent onderweg, zo hoor ik.
2: Ja.
0: Oké. En waar ben je onderweg?
2: Ik ben onderweg naar school.
0: Naar school. Om zelf les te krijgen of zelf les te geven?
2: Bij de fout van leerkrachten, om te gaan werken.
0: Zeg, en waar geef je les?
2: In Geel.
0: In Geel? De parel der Kempen vind ik zelf. Ja. Dat is een mooi gebied. Redelijk ver van Genbrugge, dat weet ik ook. Maar nu klinken we heel dichtbij.

0: Welk jaar geef je les?
1: Ik sta in het zesde leerjaar.
0: In het zesde leerjaar. Dus dat is het laatste jaar voor ze uitzwaaien naar die middelbare schooltijd, wat dan toch waar heel veel gebeurt. Heb je een leuke klas?
1: Ja, ik heb er 15 dit jaar. Het zijn pittige, leuke mannen. Ja.
0: Oké, okay. Dat is zeer diplomatisch, Doreen. Geef je ook muzikale opvoeding aan die jonge snuiters?
1: Ik heb nog één uurtje, want ik heb een collega die ook een paar uurtjes in mijn klas komt en die geeft ook de muziek. Maar ik heb toch nog één uurtje afgesnoept om nog wel iets te mogen geven.
0: Ah, ja. Zeg, en geef je dan ook af en toe wat muziektips aan dat jonge geweld?
1: Ik doe mijn best.
0: ik ga dat nu ook aan jou vragen. Welk nummer mag ik draaien voor jou? Om echt goed wakker te worden.
1: Oh. Mystify van
0: INXS. Van INXS, dat draaien we eigenlijk niet zoveel. En dat vind ik altijd jammer en een beetje raar, want dat is eigenlijk wel echt een hele grote band geweest.
1: Ja, blijkbaar. Ja. Ik heb dat volledig gemist.
0: Ah ja, oké. Okay. Je hebt het ook net zelf ontdekt.
1: Ja, dat is van voor mij. Dat mag ik nog niet zeggen, dat is van voor mij.
0: Oké. Okay. Ja, wat vind je zo goed?
1: Die hebben zo echt alles. Die hebben keiveel verschillende dingen in hun heel repertoire en toch is het altijd INXS.
0: Ja. En heb je ooit gezien hoe die frontman Michael Hutchins eruit zag?
1: Ja.
0: Ja. Dat is ook de moeite, hè, Doreen?
1: Dat is de moeite.
0: Voilà, dan zijn we
1: terug. De jaren 80 en de jaren 90 waren leuk.
0: Ja. Dan zit je goed op de tijdlozen, hè. Dus blijf maar luisteren naar ons. En dan gaan wij jou voorzien van goede muziek. En we beginnen met INXS. Maak jou een fantastische lesdag wensen en zet die ramen open, hè, straks.
1: Ja, in de klas.
0: Hey, fijne dag daar, ja. Hè. Merci om te bellen, hè, Doreen.

0: En de groeten van MGMT en Time to Pretend. Goedemorgen.
1: De tijdloze staat op.
0: Gisteren heeft de 81-jarige Rod Stewart aangekondigd dat hij nog één laatste tour zal doen. En hij gaat ook ons land passeren. Dus al wie zin heeft om ome Rod nog eens te zien, de AFAS Dome is the place to be. En dan gaat hij wat voor zijn 8 kinderen en heel veel kleinkinderen zorgen, denk ik. Dit is hij met Maggie May.

0: Rod Stewart en Maggie May, wie hem dus aan het werk wil zien, kan in mei naar de Afasdome. En wie graag een heel mooi boek van Stijn van de Voorde wil winnen, die moet blijven luisteren naar De Tijdloze.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Imos Koopman!
3: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
4: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
4: Mappa.
3: Lidl, dat kan tellen.
5: Hier weten ze wat jij het liefste net en dat hondje Charlotte net.
6: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
7: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
8: De tijdloze.
9: 1 uit de 100.
10: Hey, ik ben Soen Soekie en mijn 1 uit de 100 is Purple Rain van Prince. Want ik heb eigenlijk, toen wij klein waren, hadden we zo'n a cappella album waar zo een cover van Purple Rain op stond. En dat heb ik dus eerst leren kennen, eerst de cover. En dan achteraf heb ik pas ontdekt dat dat een nummer is van de enige echte Prince. Dus voilà, dat is een nummer uit mijn jeugd, ongeveer, klein beetje.

0: bij voorkeur gewoon heel luid zetten. Je radio als dit weer klinkt. Purple Rain en Prince en ik word er stond teruggeslingerd naar 15 jaar geleden als hij dit zong op het Sint-Pietersplein in Gent. Oké, ik ga voort met de orde van de dag. Ik heb een boekentip.
1: De tijdloze history.
0: Ja, dat is de titel van het boek van onze Stijn van de Voorde, History. Een heel mooi en warm aanbevolen boek. Stijn heeft 50 muzieknummers beschreven die gebaseerd zijn of geïnspireerd zijn door een welbepaalde historische gebeurtenis. En daar zitten best wel wat verrassende verhalen bij. Het is aan jou om ze natuurlijk te lezen, maar ik heb ook wel goed nieuws. Ik heb zo'n boek weg te geven. Eigenlijk heel de week, maar vandaag dus ook. En die kan van jou zijn als je het antwoord weet op Stijn zijn vraag. En die vraag die komt er nu aan.
2: En dit is die vraag. In 1982 maakte de gitarist van een net opgerichte band een concert mee van de Rolling Stones in West-Berlijn. En tijdens het concert worden er ballonnen opgelaten in de lucht en hij vraagt zich dan af hoe de mensen in Oost-Berlijn aan de andere kant van de Berlijnse muur zich daar dan bij voelen, aangezien popmuziek niet echt tot bij hen komt. Hij schreef er met zijn band een nummer over en dat werd een Duitsstalige wereldhit, ook in de Verenigde Staten. Over welke band en welk nummer gaat het hier?
0: Ja. Goed, we hebben een antwoord van jou nodig. De band en het nummer, dat zoeken we. En je krijgt van mij een nummer cadeau en de tijd om je antwoord en je telefoonnummer te sturen naar de tijdloze op VRT Max. Heel veel succes. Dit is Moloko.
3: De tijdloze.
1: History.

0: Ja, the time is inderdaad now, zoals Monaco zingt. The time is now om dat prachtige boek van Stijn van de Voorde te kunnen winnen. En jullie hebben massaal gereageerd. De opdracht was, we zoeken een Duits nummer dat geschreven is naar aanleiding van een Rolling Stones concert in West-Berlijn waar ballonnen worden opgelaten. We zoeken de titel van dat lied en de uitvoerder. En dat antwoord komt misschien van de persoon die nu zijn of haar telefoon opneemt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik alsjeblieft?
1: Met Jitse Maas.
0: Dag Jitse Maas. Hoe gaat het met Jitse Maas?
1: Goedemorgen, ik ben aan het ontbijten.
0: Ah, zeer goed, smakelijk eten ondertussen. Jitse, ja, ik heb van jou een antwoord nodig en dan laat ik jou rustig verder eten.
1: Ik dacht dat het nummer, dat het ging over het nummer 99 Luftballons van Nena.
0: Ja, mag ik jou feliciteren met jouw Duits, om te beginnen al. Het betreft hier een Duits nummer, dat heb je al goed, je zit in de juiste richting. Ja. Je denkt aan Nena en 99 Luftballons. Ja. Wel Jitse, dit zou wel eens het ontbijt van je leven kunnen zijn op deze warme dinsdag, want Je hebt het helemaal juist. Je wint zomaar eventjes het prachtige boek van Stijn van de Voorde, History, met al die gebeurtenissen die gekoppeld zijn aan al die nummers die we eigenlijk heel goed kennen, maar die een andere lading krijgen door die historische gebeurtenis. Heb je het boek al in handen gehad? Beste Jitse.
1: Nog niet.
0: Het is echt de moeite. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik meen het ook oprecht. Het is echt een heel mooi geïllustreerd en mooi geschreven boek door onze Stijn van de Voorde. Dus je gaat je wel amuseren en je gaat veel te weten komen.
1: Oké.
0: Voilà, bij deze Jitse. Ik wens jou nog een fantastisch ontbijt. Wat ga je nog doen vandaag?
1: Werken.
0: Oké. Okay. Iemand moet het doen. Ik ben blij dat jij het bent.
1: Iemand moet het doen, voilà.
0: Jitse, maak er een fantastische werkdag van en proficiat. Hè. En veel plezier met History.
1: Dankjewel.
2: Hey everybody, this is Nena. And you are listening to The Tijdloge. Alles Liebe.

Nena hoorde je met 99 loefballons. En Jitse had het bij het juiste eind. Een wint dat historyboek van Stijn van de Voorde. Maar geen nood, morgen geef ik gewoon terug een boek weg van Stijn van de Voorde. En deze Britse stond gisteren in AB. Al wie daarbij was, laat eens weten hoe goed ze klonk. En dit is er nog eens met Is This Love? Dit is Alison Moyet.

0: Heerlijk dat ze er ook bij is op deze warme dinsdag. Alison Moyen, Is This Love? De Kings staan klaar, dus blijf zeker luisteren.
1: De tijdloze.
2: Het is 8:00. Goedemorgen.
3: We blijven minder ziek thuis van het werk. Het aantal zieke werknemers in de privésector daalt voor het eerst in jaren. In de eerste helft van dit jaar met bijna 7%. En vooral bij arbeiders tussen de maand en een jaar afwezig valt de daling op. Dat zegt HR-bedrijf Securix en legt uit hoe het komt.
4: We zien in de site dat voorschrijvende artsen bewuster zijn van het belang van werk en terugkeer naar werk bij het herstel en genezing. Maar ook op het werk is er veel veranderd. Er is meer openheid om contact met elkaar te houden. En ook het werken aan te passen, wat dan maakt dat mensen sneller en duurzamer kunnen terugkeren.
3: Op een gemiddelde werkdag zit wel nog altijd ruim 3% van de werknemers langer dan een jaar thuis. In die groep is ook de daling het kleinst. Elektrisch fietsen wordt steeds populairder. In 10 jaar tijd is in Vlaanderen de elektrische fiets heel belangrijk geworden in onze verplaatsingen. En vanaf de leeftijd van 25 jaar leggen we ook al meer kilometers af met een elektrische fiets dan met een gewone fiets. Dat zegt Fietsberaad.
5: Als we kijken naar de bevolkingsgroep, dan zien we dat wat betreft het aantal verplaatsingen die elektrische fiets nu al de sterkste is in de leeftijdsgroep van 35 tot 44. En wat het aantal kilometers betreft, dus meer kilometers met de elektrische fiets dan de gewone fiets, dan is dat zelfs al het geval in de groep van 25 tot 34.
3: In Spanje mag de vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet weer naar huis. De vrouw van 87 woonde al meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur niet meer betalen omdat die onlangs sterk was verhoogd. Maar na een gesprek nu met de verhuurder is afgesproken dat ze een huur mag betalen die gelijk is aan een derde van haar pensioen en dat voor de komende 8 jaar. Vele Spanjaarden kwamen na dit voorval de voorbije dagen op straat tegen de woningcrisis in Spanje. De Spaanse overheid komt vandaag nog wel met maatregelen om daar iets aan te doen. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, stelt de lancering van haar nieuwe AI-model uit. Het komt allemaal omdat het bedrijf zich zorgen maakt over de veiligheid. Het nieuwe AI-model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. Het was niet altijd eerlijk en het wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd zijn er wel vaker zulke incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. Onze Rode Duivels hebben hun tweede Nations League-wedstrijd gisteravond niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal die viel pas in de laatste minuten. En toch is Brendan Mechelen positief over hoe de Duivels gespeeld hebben onder de nieuwe bondscoach van Mark Van Bommel.
6: Met veel intensiteit, als je ziet wat de jongens vooraan geven in de druk. Het is fantastisch om te zien. Dan, ja, als we aan de bal hebben, vinden we ook de oplossingen. Dus we zijn nu een week met deze coach bezig en het ziet er al heel goed uit eigenlijk. We hebben goed gespeeld vandaag, ook in Italië. Twee hele goede wedstrijden. Alleen sta hier met 3-6. Dat is misschien een beetje jammer.
3: Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije. En maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. We krijgen een zomerse dag vandaag met veel zon en temperaturen tot wel 29, 30 graden. Morgen geleidelijk aan wolken met buien vanaf de kust. Maar nog wel warm tot 28 graden dan.
1: De tijdloze staat op.
2: Joris Hessels.
0: Goedemorgen zeg. Ja, het gaat warm worden. Bijna 30 graden vandaag. Dus dat is iets om naar uit te kijken. En voor de rest kan ik zeggen dat de begrotingsgesprekken verder gezet worden na gisteren. En vooral dat ik heel veel goede muziek ga spelen. Tijdloze muziek zoals The Kings en Sunny Afternoon. Heerlijk toepasselijk voor vandaag. Wees welkom.

plots is het weer summertime. Als je het weerbericht erop nagaat. Ja, het wordt meer dan 30 graden vandaag. Dus dat wordt heel erg sunny, die afternoon. Ja, en ik kan een vloek niet onderdrukken. Het zag er lang naar uit dat we eindelijk nog eens een punt gingen pakken tegen Frankrijk gisteren in de Nations League. Maar dat was buiten de absolute sterspeler Olysee geregend. Want in die 88ste minuut scoorde hij een wereldgoal, dat moeten we wel zeggen. En blijven we dus zonder punten achter. We hebben er al 3 tegen Italië, maar dus helaas gisteren geen punten gepakt tegen Frankrijk. Alweer niet. Maar niet getreurd, we waren goed als Rode Duivels. Dat stemt mij alleen maar hoopvol voor Turkije. Dat is nu vrijdag, dus voilà. Ik hoop op het beste voor onze Rode Duivels. Dit is het goede doel. En België.

0: Queen en This Is The Last Time. Dit is zeker niet de last time dat je goede muziek hoort.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1975.
0: Inderdaad, deze week duiken we in het Golden Year 1975. En dat, lieve mensen, is het jaar dat de wereld kennis maakt met de film Jaws van Steven Spielberg. Maar het is ook een belachelijk goed muziekjaar. Of, wat denk je van het 10e album van Fleetwood Mac? Hun White Album wordt ook wel eens genoemd. Het eerste met Lindsey Buckingham als gitarist en Stevie Nicks als zangeres. En die twee zetten direct hun stempel. Nicks bijvoorbeeld, die schrijft deze Rhiannon en dat is een dikke hit uit 1975.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1975.

0: het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days.

0: De Tijdloze live.
1: Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: De tijdloze.
7: De tijdloze staat op.

0: En zo gaat hij al beatboxend verder naar het einde van dit nummer. Wie zon zegt, zegt ook een beetje Ben Harper en Steal My Kisses.
1: De tijdloze staat op.
0: Ja, het zal je misschien niet ontgaan zijn, maar U2 heeft een nieuwe single, Silencio heet die. En dat is een voorbode voor een nieuw album dat er binnenkort aankomt. En het laatste nummer blijkt een duet te zijn met niemand minder dan de betreurde Dolly Parton. Het zou het laatste studiobezoek geweest zijn dat ze ooit gedaan heeft. Ik ben daar heel benieuwd naar. En in afwachting één van mijn lievelingsnummers van haar. The Bargain Store.

Uit de soundtrack van Me, Myself and Irene, die film met Jim Carrey. Matige film, maar wel een heel goed nummer van Foo Fighters. Learn to Fly. En gisteren was de deadline voor de septemberverklaring van minister-president Matthias Diependalen. En volgens eigen zeggen was hij er zo dichtbij, maar ze hebben het dus niet gehaald. En vandaag gaan ze dus verder. Maar wij weten dus nog altijd niet waar exact dat geld gehaald gaat worden. Dat is heel spannend. Bon, more money, more problems. Dat klopt dus wel, hè, Biggie.

0: Notorious B.I.G. en More Money, More Problems. En Janne die stuurt, me want more money and less problems. Ja, dat geldt voor veel mensen, waaronder mezelf. Geld geef ik niet weg, maar wel een heel mooi tijdloze kanonboek. Dus wat moet je daarvoor doen? Stuur gewoon goud en je telefoonnummer naar de tijdloze op VRT Max. En dan kan je meedoen met onze goud of fout. Let's go.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
2: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: De tijdloze.
9: De tijdloze staat op.

0: Ja, en het betere gitaarwerk en die hoge stemmen, die heb je gratis en voor niks gekregen van Eagles en One of These Nights. Een nummer uit 1975 en dat is ons Golden Year. En ik ga jouw kennis eens testen over dat jaar.
1: De tijdloze
2: Golden Years.
1: Goud of fout?
0: Ja, goud of fout, dat is de vraag. Ik ga zo meteen drie nummers laten horen. En jij moet dus raden welk nummer uit ons Golden Year 1975 komt. Dat is de insteek van onze goud of fout quiz. Wat kan je winnen? Een tijdloze kanonboek. En dat kan zomaar eventjes van jou zijn. Johan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Joris.
0: Hoe gaat het met jou? Jij klinkt heel vrolijk.
3: Ja, wel. Als ik mag meedoen, ben ik altijd vrolijk.
0: Heel goed.
3: Als ik iets kan winnen.
0: Ah, voilà. Ja, je kan iets winnen, een tijdloze kanonboek. Maar daarvoor moet je natuurlijk het juiste antwoord geven. Ben je vertrouwd met het jaar, het Golden Year 1975?
3: Het is een beetje van voor mijn tijd. Ik was 4 jaar toen, dus het is een beetje...
0: Ja.
3: Ik heb het niet echt bewust meegemaakt, de muziek. Maar op zich, ik ben wel eens gaan kijken welke nummers dat er allemaal...
0: Je hebt je voorbereid.
3: Ja, een beetje wel. Ja.
0: En heb je een idee van welke nummers... Doe eens een greep. Nummer is 2.
3: Bruce Springsteen en... nu kan ik even niet opkomen.
0: Dat is niet erg.
3: Maar je gaat je moeten...
0: Child in Time van Deep Purple. Ja. Oké. Okay. Je gaat je moeten beroepen op je parate kennis en op je voorbereiding. Dus ik hoop dat jou dat gaat lukken. Ik ben er eigenlijk bijna zeker van. Ik ga het nog even uitleggen. Ik ga zo meteen een montage laten horen van 3 nummers. En jij moet het nummer eruit kiezen dat uit ons Golden Year 1975 komt. Dat is duidelijk, hè, Johan?
3: Ja.
0: Oké,
3: okay.
0: Veel succes. Dit zijn de 3 nummers.
1: De tijdloze
2: Golden Years.
1: Goud of fout?

0: Ja, geen Bruce Springsteen, geen Child in Time, maar wel 50 Ways to Leave Your Lover van Paul Simon, Boys Don't Cry van The Cure en Painted Black van The Rolling Stones. Eén daarvan komt uit ons Golden Year 1975, maar welk nummer? Lieve Johan, heb je een idee?
1: Ja, ik zou denk ik gaan voor Paul Simon.
0: Oké, verrassende keuze. En waarom de keuze voor Paul Simon?
1: Ja, The Cure is sowieso van later. En ik dacht dat Painted Black van vroeger was.
0: Oké, goed.
1: Ik ben niet zeker.
0: Nee. Dat is, ik voel ook een beetje twijfel. Ik ga die twijfel niet voeden. Ja. Natuurlijk, zo ben ik niet, hè, Johan. Zo ben ik niet. Maar ik ga het nog één keer vragen. Je bent absoluut je bent zeker van je keuze voor Paul Simon. En 50 Ways to Leave Your Lover. Dat komt uit het Golden Year 1975. Je bent niet zeker, maar je kiest er wel voor.
1: Ik ben niet zeker, maar ik ga daarvoor gaan. Ja.
0: Johan, volg je eerste gevoel, want...
2: Goud!
0: Het is bijna altijd juist. Jawel. Die 50 Ways to Leave Your Lover, een heel mooi nummer van Paul Simon, komt inderdaad uit 1975. The Cure was iets later, 79. The Rolling Stones, iets vroeger zoals je wist, 66. Uit 66 kwam die Painted Black. Voilà. Johan, het is gelukt.
1: Ja, super.
0: Het wordt niet alleen mooi weer, maar je krijgt ook nog eens een tijdloze kanonboek van ons cadeau. Ben je blij?
1: Ja, absoluut. Ik kijk er naar uit.
0: Ja, het is echt een heel, heel mooi boek. Ik weet niet of je het al in handen hebt gehad, maar het is echt een mooi boek.
1: Jawel, ik heb het al eens gezien. Ja, jawel.
0: Ah, voilà, kijk. Dus, binnenkort ligt dat op je salontafel en dan kan je er elke dag van genieten. Wat ga je nog doen vandaag, Johan?
1: Ik ga direct vertrekken naar het werk.
0: Oké.
1: Dus ik geef les aan bestallige nieuwkomers. Dus... Daar ga ik ze best naar vertrekken.
0: Fantastisch. Ik wil jou bedanken voor jouw werk. En ook heel veel succes wensen op deze mooie, warme dinsdag. En geniet van dat tijdloze kanonboek. En ik geef jou ook nog eens op de koop toe Paul Simon en 50 Ways to Leave Your Lover. Niet dat het jou op gedachten moet brengen, hè, maar gewoon, het is een mooi nummer. Voilà, bij deze. Johan, merci, man.
2: De tijdloze Golden Year. 1975.

0: tree.
1: Johan wist dus heel goed dat dit mooie nummer van Paul Simon uit 1975 kwam, ons Golden Year. Morgen krijg je een nieuwe kans om Goud of Fout mee te spelen. Ik zou daar nooit over liegen. Dit zijn Charles en Eddie.

Ja, veel zon op je radio vanochtend. Je hoorde net Charles en Eddie en Would I Lie to You. En die zon die komt er nog aan. Als ik naar buiten kijk, hier boven Brussel, schijnt ze nog niet helemaal. Het is nog wat mistig en nog wat niet zo zonnig. Maar dat komt er dus nog aan. Hè. Deze middag wordt het heel zonnig en heel warm. Dus geniet ervan. En je kan misschien naar het strand gaan zoals Chris Rea hier zingt met On The Beach. Vorig jaar is hij gestorven, maar hij heeft wel echt fantastische muziek gemaakt. Luister maar.

0: schoon, hè?
1: Ja, laat het u vooral op ideeën brengen voor vanmiddag. On the Beach en Chris Rea hoorde je. En we zetten de goede tijdloze muziek gewoon verder op deze zonnige dinsdag met Aretha Franklin, Deus, maar eerst The Clash. Geniet ervan. Salut!
2: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
4: Volkswagen. De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
5: Leonidas.
6: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
7: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
6: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
7: Oh, met praline, die gouden.
6: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
4: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
9: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
10: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
11: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
12: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kijtwaybank.be.
13: De tijdloze.
14: Het is 9 uur. Goedemorgen.
0: We blijven minder ziek thuis van het werk. Het aantal zieke werknemers in de privésector daalde voor het eerst in jaren. In de eerste helft van dit jaar met bijna 7%. Vooral bij arbeiders tussen een maand en een jaar die afwezig zijn, valt die daling op. HR-bedrijf Securex legt uit hoe dat komt.
15: We zien in de site dat voorschrijvende artsen bewuster zijn van het belang van werk en terugkeer naar werk bij het herstel en genezing. Maar ook op het werk is er veel veranderd. Er is meer openheid om contact met elkaar te houden en ook het werken aan te passen, wat dan maakt dat mensen sneller en duurzamer kunnen terugkeren.
0: Op een gemiddelde werkdag zit wel nog altijd ruim 3% van de werknemers langer dan een jaar thuis. In die groep is trouwens ook de daling het kleinst. Bij bouwbedrijf Eternit in Oud-Kapellen op den Bosch in Vlaams-Brabant is de ochtendploeg niet aan het werk gegaan. Gistermiddag raakte bekend dat 95 van de bijna 400 jobs bedreigd zijn en sindsdien wordt er ook niet meer gewerkt. Vanmorgen zitten de directie en de vakbonden samen voor een eerste overleg. En de Socialistische Vakbond hoopt nog op een oplossing.
16: De ideale uitkomst is het vermijden van ontslagen. Als er 95 gezinnen in moeilijkheden geraken en zonder inkomen komen te vallen, dan denk ik dat het evident is dat het onze taak ook is als vakorganisatie om dat te voorkomen. Eternit heeft een bepaalde keuze gemaakt. Wij denken dat er andere pistes zijn, maar we willen uiteraard eerst meer info hebben om zo goed mogelijk dat gesprek te kunnen aangaan.
0: Nog een staking, maar dan in Frankrijk. Daar staken de ambtenaren vandaag. In bijna 200 steden zijn er protestacties en wordt er betoogd. Ze protesteren vooral omdat het leven duurder wordt, terwijl de Franse regering deze week nieuwe besparingen zou aankondigen. Dat vertelt correspondent Frank Renaud.
17: Tegelijkertijd is de benzineprijs tot recordhoogtes gestegen, wat de Fransen ook in de portemonnee treft. De deelnemers eisen hogere salarissen vanwege de oplopende inflatie. Bij onder meer scholen, het openbaar vervoer en ziekenhuizen wordt het werk neergelegd. En opvallend, brandweermensen gaan vandaag ook massaal de straat op. Zij eisen meer mensen en meer middelen naar de historisch grote bosbranden van deze zomer in Frankrijk.
0: OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, stelt de lancering van een nieuw AI-model uit. Het komt allemaal omdat het bedrijf zich wel zorgen maakt over de veiligheid ervan. Het nieuwe model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. Het was niet altijd eerlijk en het wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd zijn er wel vaker zulke incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. We krijgen een zomerse dag vandaag met veel zon en temperaturen tot zo'n 28 en zelfs lokaal een 30 graden. Morgen krijgen we geleidelijk aan wolken en buien vanaf de kust, maar wel warm tot 28 graden.
13: De tijdloze.
14: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
18: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: tijdloze Tribute Festival.
1: 5 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De tijdloze.

0: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
3: Deze radiospot is voor u.
4: Zeker.
3: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
4: Pas opgestaan.
3: ...al direct weer in slaap valt.
4: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
3: En maar kwijlen op zijn kostuum.
4: Ja, is dat normaal?
3: Nee.
4: Want slapen doet je in je bed.
3: Het is bedtijd.
4: Echt waar.
3: Tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life.
2: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promokoken.
8: Vanavond Belgische kost.
6: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
11: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
10: Voor de volle 100%. Met de pro van...
9: Profel.
10: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
12: De tijdloze Golden Year.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
2: Ja.
3: En wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Niet kapotte kragen, zoals dat Waaienburger uitzeggen.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
4: Iedereen gelukkig.
3: Enkel in de winkels van
5: Leonidas.
3: Voorwaarden op leonidas.com.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: nog... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
10: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
10: Mappa.
9: Lidl, dat kan tellen.
11: Go yellow!
12: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Oei, dan moet ik rap zijn.
12: Info op telenet.be.
13: De tijdloze.
14: Het is 10 uur. Goedemorgen.
15: Mechelen moet geen geld terugbetalen. De stad rekende jarenlang €6 extra administratiekosten aan bij snelheidsboetes, maar dat mag niet volgens de Vlaamse regels. Daarom diende iemand een klacht in bij provinciegouverneur Cathy Berks. Mechelen heeft die toeslag intussen wel afgeschaft en volgt nu wel de regels. En daarom kan Berks niks meer doen tegen die oude toeslag. Mensen die er niet mee eens zijn, die kunnen wel naar de rechter stappen. Het aantal zieke werknemers in de privésector daalt voor het eerst in jaren. In de eerste helft van dit jaar al met bijna 7%. Vooral bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn, valt die daling wel op. HR-bedrijf Securex legt uit hoe dat komt.
16: We zien in de site dat voorschrijvende artsen bewuster zijn van het belang van werk en terugkeer naar werk bij het herstel en genezing. Maar ook op het werk is er veel veranderd. Er is meer openheid om contact met elkaar te houden en ook het werken aan te passen, wat dan maakt dat mensen sneller en duurzamer kunnen terugkeren.
15: Op een gemiddelde werkdag zit nog altijd ruim 3% van de werknemers langer dan een jaar thuis. In die groep is de daling ook het kleinst. We krijgen vandaag mogelijk de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Dat zegt Weervrouw Jacotte Brokke.
17: Het wordt vandaag een uitzonderlijk warme dag met temperaturen tot 28 graden in het centrum van het land. Eventueel tot 29 graden in het oosten. Lokaal zou er zelfs een 30 graden kunnen inzitten. Een dag met veel zon en dus zeer hoge temperaturen. En het kan dus wel eens zijn dat we het dagrecord voor vandaag breken, dat het de warmste 29 september sinds het begin van de metingen wordt. Want het vorige record stond op 2011 met dan zo'n 27,3 graden.
15: Ook morgen krijgen we mogelijk een nieuw warmterecord. In Frankrijk staken de ambtenaren vandaag. In bijna 200 steden zijn er protestacties en wordt er betoogd. Ze protesteren om het leven duurder wordt, terwijl de Franse regering deze week nieuwe besparingen zou aankondigen. Dat vertelt Frank Renaud vanuit Parijs.
18: Tegelijkertijd is de benzineprijs tot recordhoogtes gestegen, wat de Fransen ook in de portemonnee treft. De deelnemers eisen hogere salarissen vanwege de oplopende inflatie. Bij onder meer scholen, het openbaar vervoer en ziekenhuizen wordt het werk neergelegd. En opvallend, brandweermensen gaan vandaag ook massaal de straat op. Zij eisen meer mensen en meer middelen naar de historisch grote bosbranden van deze zomer in Frankrijk.
15: We krijgen dus een zomerse dag vandaag met veel zon en temperaturen rond 28 tot lokaal zelfs 30 graden. Morgen geleidelijk aan wolken en buien vanaf de kust, maar wel nog altijd warm, ook nog dan 28 graden.
13: De tijdloze.
14: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
19: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kan niet vast aan een abonnement.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoopman!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
9: Vanavond Belgische kost?
8: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
11: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
12: Van plastic, metaal of drankkarton?
11: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
13: De tijdloze.
14: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1975.
2: Het Golden Year 1975 staat deze week in de spotlights op de tijdloze. En deze plaat klinkt zelfs 50 jaar later nog altijd een beetje buitenaards. I'm Not In Love van 10cc. De band gebruikt de studio echt als een instrument en bouwt die gigantische zwevende koorklank op uit eindeloos gestapelde stemmen. Het resultaat klinkt op dat moment als niks anders. Miljoenen exemplaren gaan over de toonbank en het wordt de klassieker van 10cc.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 1975.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf €19.900.
6: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Hallo, ik ben Arno. Always look at the bright side of life.

0: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
1: Volkswagen.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
1: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schatje, want...
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
6: Bel & Bo.
7: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De tijdloze.
10: Het is 11 uur. Goedemorgen.
11: We gooien nog te veel eten weg. Elk Vlaams gezin gooit elk jaar gemiddeld 68 kilogram voedsel in de vuilbak. Vaak gaat het om groente, fruit en vlees. En dat voedsel is niet meer vers of blijft over of ligt gewoon te lang in de koelkast. En dat zorgt voor verspilling, dat zegt de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM.
12: Dus dat is toch niet min. En als je het eens berekent voor een doorsnee gezin, wat dat dan economisch betekent, dan kom je op het einde van het jaar aan een bedrag van toch 375 euro aan voedsel dat we kopen en dat we gewoon terug wegsmijten. Dus ja, dat zijn toch 2 à 3 winkelkarren die gewoon worden weggeworpen.
11: Tanken wordt morgen heel wat goedkoper. De prijs voor een liter benzine daalt zo met 10 cent tot zo'n 2 euro. Ook diesel tanken wordt goedkoper en kost dan nog maximaal 2 euro en 42 cent. De stad Mechelen moet mensen die een snelheidsboete kregen geen geld terugbetalen, ook al rekende het wel een toeslag van 6 euro voor administratieve kosten. Dat mag niet volgens de Vlaamse regels en daarom was er een klacht ingediend bij de provincie-gouverneur van Antwerpen, Cathy Bergs. Maar die kan niks doen, zegt ze, omdat Mechelen de toeslag heeft afgeschaft en de regels nu wel volgt. En tegen de oude regels kan ze niet optreden. Mensen kunnen wel nog naar de rechter stappen. Rusland zegt dat het afgelopen nacht 2 datacentra heeft vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en ook 2 vrachtschepen met een militaire lading zijn aangevallen. Naast die aanvallen bedreigt Rusland ook steeds meer de buurlanden. Defensie-expert Frederik Vazina is ongerust dat Rusland plannen heeft om buurlanden van Oekraïne aan te vallen en ook te testen.
13: Door met de Oekraïnse drones die ze buiten maken, op kritische infrastructuur gaan laten neerkomen bij een bondgenoot. Dat kan zelfs even een deel van een land bezetten zijn, terug wegtrekken of dat deel vasthouden. De Russen zijn meesters in het flirten met die grens. Tot nu altijd onder die grens. Maar er leeft toch de vrees dat het vroeg of laat wel eens boven die grens zou kunnen komen.
11: We krijgen een zomerse dag vandaag met veel zon en temperaturen rond 28 graden. Morgen geleidelijk aan wolken en buien vanaf de kust, maar wel nog warm tot 28 graden dan.
9: De tijdloze.
14: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
15: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De tijdloze.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond Belgische kost?
4: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
6: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 90.

0: Qatar zalig zachte vacht.
1: Ai, poesje.
0: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
1: Poesje.
0: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kaart.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
5: De tijdloze.
6: Wie zeggen in het loons niet kapot te krijgen.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
1: Ah, ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
4: Dag, Simo.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op Audi.be.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: Kiwi Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiwi Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kiwibank.be.
8: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: De tijdloze.
10: Het is 12 uur. Goedemiddag.
11: De hoge energieprijzen blijven het leven duurder maken. De inflatie gaat deze maand van bijna 4 naar bijna 4,7% in september. Het inflatiecijfer geeft weer hoeveel duurder het leven is geworden in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Vooral brandstof, aardgas en elektriciteit zijn duurder geworden en dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De inflatie is nu al verschillende maanden vrij hoog en dat is geen goede zaak, zegt professor Stijnbaert van de UGent.
12: Inflatie, dat moet niet 0% zijn. Je wil dat het leven een beetje duurder wordt zodanig dat mensen hun uitgaven niet stoppen en de economie niet stilvalt. Maar je wil dat ook niet zo hoog hebben als dat het nu is. Omdat voor veel mensen het leven veel te snel duur wordt. In vele andere landen worden de lonen niet mee aangepast. En de koopkracht daalt dus. En de spaarcenten die verdampen op die manier.
11: Morgen wordt tanken wel wat goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot maximaal €2,01 per liter. Ook diesel wordt goedkoper en kost dan nog maximaal €2,42. En ook stookolie wordt morgen een klein beetje goedkoper. Een gemiddeld Vlaams huishouden gooit elk jaar zo'n 68 kilogram voedsel weg. Dat zegt de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM. Dat is eten dat niet meer vers is, over is of blijft liggen in de koelkast. Meestal zijn het groenten, maar vaak ook fruit en vlees. Dat is verspilling van voedsel en van geld. Deze klanten in een supermarkt in Semst in Vlaams-Brabant vertellen hoe ze zo weinig mogelijk voedsel proberen te verspillen.
13: Ik verwerk heel veel en ik maak mijn menu ook nagelang de overschotten dat ik van de dag ervoor had. Ik heb ook wel kippen. Dat is ook gewoon een goede verwerking van het voedsel. Hè? En je krijgt er nog uitjes voor in de plaats.
14: Bijvoorbeeld yoghurtjes, als de tenminste houdbaar tot datum gepasseerd is, dan zal ik toch nog even kijken, ruiken, proeven, voor ik het zal weggooien.
15: Ik doe meer en meer aan meal preppen. Het helpt wel om na te denken, wat gaan we deze week eten en wat ga ik dus gaan kopen in de supermarkt?
11: En vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bijeen om de dreiging van Rusland te bespreken. Het gaat dan bijvoorbeeld over Russische drones die ons land overvliegen, sabotagepogingen of hacking. Er is nog veel werk om ons land daartegen te verdedigen, zegt chef defensie Frederik van Sina.
16: Hier en nu zijn we nog niet sterk genoeg. Dus we werken daar heel hard aan. Niet alleen België trouwens, heel Europa heeft nog een weg af te leggen. Het gaat niet alleen over budgetten, maar ook over capaciteit van de defensieindustrie om te leveren. Dat is denk ik op dit ogenblik een van de meest prangende problemen. Hè. Maar we worden in het algemeen sterker en beter in staat onze bevolkingen te beschermen.
11: Zonnig en heel warm weer vandaag. We halen tot 29 graden in het oosten. Ook morgen nog altijd warm met vooral in het oosten veel zon. In de loop van de dag wolken vanaf het westen. En we halen morgen tot 28 graden.
9: De tijdloze.
10: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
17: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Voel je katarzalig zachte vacht.
1: Ai, poesje.
0: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kat.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: De beste volle van maken, dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
4: Maffa.
3: Lidl, dat kan tellen.
5: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1975. Ook Neil Young schrijft in Golden Year 1975 een bijzonder donker hoofdstuk. Na Heart of Gold is hij een wereldster geworden. Maar veel plezier beleeft hij daar niet aan. Hij heeft ook het verlies van Crazy Horse-gitarist Danny Whitten te verwerken. En dat hoor je op Tonight's the Night. Een rauwe plaat dus over drugs, dood, verlies en de keerzijde van succes. Geen plaat om instant vrolijk van te worden, maar wel eentje die blijft hangen. En jaren later luisteren ook de grungebands heel aandachtig mee.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1975.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
2: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Ladies and gentlemen. We are the fun-loving criminal. You are listening

0: wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
7: Lekker, simpel en echt lokaal. Je buurtsuper eet echt allemaal.
8: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
9: De tijdloze.
10: Het is 1 uur. Goedemiddag.
11: Het leven is deze maand opnieuw duurder geworden. De inflatie gaat deze maand van bijna 4 naar bijna 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. Het inflatiecijfer geeft weer hoeveel duurder het leven is geworden in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Vooral brandstof, aardgas en elektriciteit zijn duurder geworden. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De inflatie is nu al verschillende maanden vrij hoog. Professor Stijn Baert van de UGent waarschuwt voor koopkrachtverlies.
12: Voor de rest is het natuurlijk vooral hopen op een aanpassing van onze lonen. Maar ook wat dat betreft is er vandaag slecht nieuws vanuit de indexcommissie. Omdat de gezondheidsindex die onze lonen volgen, daar smijten we tabak en alcohol, benzine en diesel eruit, dat die achterloopt. Dat wil zeggen, als het zo verder gaat, zullen onze lonen een stukje minder aangepast worden dan dat het leven voor een doorsnee gezin duurder wordt. En dat we dus echt koopkrachtverlies kunnen leiden op die manier.
11: Een gemiddeld Vlaams huishouden gooit elk jaar zo'n 68 kilogram voedsel weg. Dat zegt de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OFAM. Dat is dan eten dat niet meer vers is, over is of blijft liggen in de koelkast. Meestal zijn het groenten, maar vaak ook fruit en vlees. Dat is verspilling van voedsel en van geld. Deze klanten in een supermarkt in Zemst in Vlaams-Brabant hebben enkele tips.
13: Voor ik naar de winkel ga, kijk ik in mijn kasten en koelkast van wat heb ik eigenlijk nog, wat heb ik nog nodig.
14: Ik doe meer en meer aan meal preppen. Het helpt wel om na te denken, wat gaan we deze week eten en wat ga ik dus gaan kopen in de supermarkt?
15: Ik verwerk heel veel en ik maak mijn menu ook nagelang de overschotten dat ik van de dag ervoor had. Ik heb ook wel kippen. Dat is ook gewoon een goede verwerking van het voedsel. Hè? En je krijgt er nog uitjes voor in de plaats.
11: In Kalmthout in het noorden van de provincie Antwerpen is een man om het leven gekomen bij een brand. Twee andere bewoners van het huis zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Volgens de burgemeester woonden er seizoensarbeiders in het huis. Het parket onderzoekt hoe de brand kon ontstaan. In Brussel hebben bijna 300 medewerkers van Belgische NGO's actie gevoerd. Ze willen dat de federale regering niet verder bespaart op internationale samenwerking. Vorig jaar had de federale regering het budget voor internationale samenwerking al met 25% doen dalen. Daar zien we nu al de gevolgen van, zegt Lieve Herreigers van Broederlijk Delen.
16: Als wij een vierde minder inkomsten hebben om partners mee te ondersteunen, stellen wij ook vast dat een aantal partnerorganisaties eigenlijk hun werk niet meer kunnen doen. Dat betekent minder voedsel, minder medicijnen, minder veiligheid.
11: En de Vlaamse regering komt om 3 uur opnieuw samen om het begrotingsakkoord af te kloppen. Volgens minister-president Diependalen zaten ze gisteren al heel dicht bij een akkoord. Gisteren werden de gesprekken stilgelegd omdat minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel waren geworden nadat ze de hele nacht door hadden onderhandeld. De jaarlijkse beleidsverklaring van minister-president Matthias Diependalen in het parlement werd daardoor ook uitgesteld naar woensdag. Zonnig en warm, we halen tot 29 graden in het oosten. Ook morgen warm weer met vooral in het oosten veel zon. In de loop van de dag meer wolken vanaf het westen en tot 28 graden morgen.
9: De tijdloze.
10: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
17: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise, rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De tijdloze.

0: woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: De tijdloze live.
2: Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder.

0: De Tijdloze live.
1: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life, nu zondag open. Sleep Life. De Tijdloze. Golden Year.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Go Yellow!
5: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
6: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van
7: Leonidas.
8: Voorwaarden op leonidas.com.
10: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
11: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
12: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
11: Nee.
12: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
11: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
12: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
11: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoop, man!
14: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
15: promo koken.
16: Vanavond Belgische kost?
14: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
16: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
18: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
17: Op en top professioneel, met de pro van...
18: Profel.
17: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
18: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
19: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
20: Bell & Bo.
21: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
22: De tijdloze.
23: Lekker als dat ze in Brussel zeggen, het is niet kapot te kragen.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
1: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
4: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee!
1: Oei, wat is er?
5: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
1: Oei.
5: Ja, wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Puma vanaf €19.900.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: De tijdloze.
9: Het is 2:00. Goedemiddag.
10: Het leven is opnieuw duurder geworden. De inflatie gaat deze maand van bijna 4 naar bijna 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. Het inflatiecijfer geeft weer hoeveel duurder het leven is geworden in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Deze maand werden vooral benzine en diesel, maar ook aardgas en elektriciteit duurder. En ook op reis gaan is een pak duurder dan in september vorig jaar. Professor Economie Stijn Baert vertelt wat je als consument kan doen.
11: Wat je op zo'n moment moet doen is natuurlijk wat letten op de uitgaven. En er zijn allerlei tips om in de supermarkt bijvoorbeeld naar de onderste rayons meer te kijken. Daar staan vaak de huismerken. Daar hebben de supermarkten minder winst op, dus die zetten ze een beetje verborgen. Ja, dat zijn natuurlijk manieren om te besparen. Voor de rest is het natuurlijk vooral hopen op een aanpassing van onze lonen.
10: In Kanthout in het noorden van de provincie Antwerpen is een man om het leven gekomen bij een brand in een huis. 2 andere bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Volgens de burgemeester woonden er seizoensarbeiders in het huis. Het parket onderzoekt hoe de brand kon ontstaan. Vlaams minister van Onderwijs, Suhail Demir, is gestart met de lerarenopleiding aan de Limburgse Hogeschool PXL. Demir heeft een diploma in de rechten van de KU Leuven en ze behaalde daarna een master in het sociaal recht aan de VB. Nu volgt ze de opleiding educatieve bachelor in het secundair onderwijs via een verkort traject in avondonderwijs. Of ze ook echt wil gaan lesgeven is niet duidelijk. Eerder deze week postte de minister op haar sociale media al foto's tussen haar medestudenten. En in Frankrijk blokkeren leerlingen overal in het land al sinds vorige week de toegang tot hun schoolgebouwen. Ze protesteren zo tegen het lerarentekort en de hoge studiedruk. In Parijs waren er gisteravond rellen en vielen er tientallen gewonden. Jeroen Rijgaard is in Rijssel, vlakbij de Belgische grens, waar er deze voormiddag zwaar actie is gevoerd.
12: Het is hier wel stevig geweest hoor. Deze voormiddag de hele weg in de buurt van een groot lyceum in Rijssel bijvoorbeeld ligt vol met glas. Er is geen bushokje meer. Heel overal zie je ook uitgebrande vuilnisbakken, fietsen die in brand gestoken zijn. Dus ook hier ging het er heel stevig aan toe. En zo is het in verschillende Franse steden. Vandaag boze scholieren overal. En ze zijn niet de enige. Ook de ambtenaren leggen vandaag het werk neer. Zij willen meer loon omdat het leven veel duurder geworden is. Frankrijk is boos en dat een half jaar voor de verkiezingen.
10: Zonnig en warm weer, lokaal tot 29 graden zelfs. Ook morgen warm weer met vooral in het oosten veel zon dan. In de loop van de dag wolken vanaf het westen en nog 28 graden morgen.
8: De tijdloze.
9: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
13: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
1: Oei. Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor

0: tijdloze.
1: Dit komt uit de jaren 80.
2: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1975.
2: We duiken deze week terug naar het Golden Year 1975 op de tijdloze. En sommige zinnetjes uit dat jaar hebben echt geen introductie meer nodig. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Patti LaBelle, Nona Hendrix en Sarah Dash die maken van Lady Marmalade een heerlijk brutale hit. Na een passage in de tv-show van Cher schiet de verkoop in Amerika helemaal door het dak. Subtiel? Niet echt. Een klassieker? Absoluut.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 1975.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
2: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
4: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
4: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
11: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
12: T2 Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. T2 Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op t2bank.be.
13: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De tijdloze.
16: Het is 3 uur. Goedemiddag.
17: De Vlaamse regering zit opnieuw samen over de begroting. De Vlaamse ministers komen rond deze tijd opnieuw samen om het begrotingsakkoord af te kloppen. Daarin zullen nieuwe inkomsten en besparingen staan waarmee de regering de begroting op orde wil krijgen. Volgens minister-president Diependalen zaten de ministers gisteren al heel dicht bij een akkoord. De gesprekken werden toen stilgelegd omdat minister Krevitsen en kabinetchef Van Vooruit onwel waren geworden. De beleidsverklaring van minister-president Diependalen in het parlement werd daardoor ook uitgesteld naar morgen. Hackers hebben persoonlijke gegevens van 150.000 leden van fitnessketen gyms te pakken gekregen. Dat bevestigt moederbedrijf Colruyt Groep. Het datalek gebeurde deze zomer al, maar is groter dan toen gedacht werd. Colruyt sprak toen over een beperkte groep klanten, maar dat blijken er nu toch 150.000 te zijn, verdeeld over 31 gyms fitnesszalen in ons land. Colruyt stuurt vandaag een mail naar de getroffen leden, waarin staat dat ze moeten oppassen voor phishingmails of sms'en. In Brussel hebben bijna 300 medewerkers van Belgische NGO's actie gevoerd. Ze willen dat de federale regering niet verder bespaart op internationale samenwerking. Vorig jaar had de federale regering het budget voor internationale samenwerking al met 25% verminderd. Voor defensie wordt er wel veel geld vrijgemaakt, zegt Griet IJzewijn van koepelorganisatie 11111.
18: 16 keer meer op globaal niveau wordt er geïnvesteerd in defensie. Het gaat over duizenden miljarden. Ik denk dat het een utopie is om te denken dat deze wereld veiliger zal worden door alleen te investeren in die militaire component. Investeren in veiligheid is ook investeren in mensen, in de klimaatcrisis, in de ongelijkheid. Dus het is geen of-of verhaal.
17: En op deze warme en zonnige dag is het record voor de dagtemperatuur verbroken. Sabine Hagedoren legt uit.
19: Vanmiddag om 2:10 haalden we in Ukkel al 27,6 graden. Dus het vorige dagrecord van 2011, dat was 27,3 graden, is gebroken. En nog nooit werd het zo warm zo laat op het jaar. Ook morgen trouwens wordt het nog zeer warm. Temperaturen verwachten we tot 27 graden in het centrum van het land. Iets minder warm dan vandaag. Maar ook dan is er kans op een temperatuurdagrecord.
17: Het kan vandaag ook nog wat warmer worden, lokaal tot 29 graden.
15: De tijdloze.
16: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
20: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
21: Oh.

0: tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De tijdloze.

0: woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
5: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
4: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
8: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: sommige grote platen uit het Golden Year 1975 ontstaan in de studio. Voor deze moet je naar een concertzaal in Californië. Peter Frampton die staat in juni op het podium van de Winterland Ballroom in San Francisco en laat de tapes meelopen. Gelukkig maar, want samen met opnames van een andere show vormt dit materiaal de basis voor Frampton Comes Alive. Een van de meest succesvolle livealbums aller tijden. Met onder meer Show Me The Way.
1: De tijdloze
2: Golden Years
1: 1975.

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
1: Bel erop onze makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
10: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
11: De tijdloze.
12: Lekwieder zo'n zijn en de nonen niet kapot te kriegen.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Horta, horta, voelde.
2: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
3: Ai, poesje.
2: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
3: Poesje.
2: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
3: Een stoute kaart.
2: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
7: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
10: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, graag iets Japans.
12: Ibiza. Ruim.
13: Ja, niet te groot, hè.
11: Kleurrijk.
13: Ja, met veel beige.
10: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be. Voor je zaak.
14: Joehoe!
15: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
14: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
15: Oh my, zalig, merci.
16: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
17: Bepat.
16: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebat inzamelcubus in je brievenbus.
18: Minder en meer.
19: Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
20: De tijdloze.
21: Het is 4:00. Goedemiddag.
22: De Vlaamse regering zit straks opnieuw samen over de begroting. Normaal gezien zouden de ministers al om 3:00 samen zitten, maar dat overleg is dus nog niet gestart. Morgen moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Die is gisteren uitgesteld nadat de begrotingsonderhandelingen plots moesten worden stopgezet. Volgens Diependalen was het akkoord op dat moment eigenlijk al bijna rond. En ook minister van Omgeving, Jo Broens van CD&V, hoopt dat er niet al te veel meer gediscussieerd moet worden.
23: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je een stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. En dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
22: Hackers hebben persoonlijke gegevens van 150.000 leden van fitnessketen gyms te pakken gekregen. Dat bevestigt moederbedrijf Colruyt Groep. Het datalek gebeurde deze zomer al, maar is groter dan toen gedacht. Colruyt sprak toen over een beperkte groep klanten, maar dat blijken er nu toch 150.000 te zijn, verdeeld over 31 gyms, fitnessclubs in ons land. Colruyt stuurt vandaag een mail naar de getroffen leden, waarin staat dat ze moeten oppassen voor phishingmails of sms'en. Het record voor de dagtemperatuur is verbroken. Weervrouw Sabine Hagedoren geeft meer uitleg.
24: Vanmiddag om 2:10 haalden we in Ukkel al 27,6 graden. Dus het vorige dagrecord van 2011, dat was 27,3 graden, is gebroken. En nog nooit werd het zo warm zo laat op het jaar.
22: Intussen is er in Ukkel al 28 graden gemeten. In Spanje heeft de regering maatregelen aangekondigd om de wooncrisis aan te pakken na dagenlang protest van duizenden mensen. Uithuiszettingen worden verboden tot 2030 en bestaande huurcontracten die binnen de 2 jaar aflopen worden met 2 jaar verlengd. Er komen ook strengere regels voor vakantie- en kamerverhuur zoals Airbnb en er komt een tijdelijk verbod op aankopen door zogenaamde aasgierfondsen die woningen kopen om er snel veel geld mee te verdienen. Vrijdag stemt het parlement over de maatregelen. En Vincent Manhart is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij volgt Peter Willems op, die 2 weken geleden werd ontslagen na een conflict met voorzitter Pascal Van Damme. Manhart was al sportief directeur bij de bond. Als CEO krijgt hij een contract van 4 jaar. Eerder was hij ook al CEO bij onder meer Club Brugge. Zonnig en warm, lokaal tot 29 graden vandaag. Ook morgen nog een warme dag tot 28 graden dan. Met vooral in het oosten veel zon. In de loop van de dag komen er wolken vanaf het westen.
20: De tijdloze.
6: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
9: Ik ben blij dat jij in mijn

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kan niet vast aan een abonnement.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh, oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
8: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
12: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
15: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: Gast, wat doet jij nu? U zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Hi, I'm Lily Allen and you're listening to my favorite Belgian radio station.

0: woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: De tijdloze.
7: Het is 5:00. Goedemiddag.
8: De moeder van de vermoorde Maud en Ona heeft vandaag getuigd. Op het assiseproces in Brugge over de moord op twee kinderen in Waardamme heeft de moeder van de kinderen vandaag getuigd. Zij was aan het scheiden van hun vader toen hij de meisjes van 8 en 5 om het leven bracht, uit wraak omdat ze hem had verlaten. Maite Piesse volgde haar getuigenis.
9: Ontzettend sereen, helder en waardig heeft de moeder van Maud en Ona hier vanmiddag getuigd. Ze vertelde hoe flink en plichtsbewust de meisjes waren en hoe het fout liep in de relatie met hun vader. Toen ze beslist had van hem weg te gaan, heeft hij haar verschillende keren bedreigd, maar nooit heeft ze gedacht dat hij zijn dochters iets zou aandoen. De schok is nog altijd na bijna 4 jaar niet verteerd. Ook de juryleden hadden het moeilijk tijdens de getuigenis van de moeder. Donderdag zullen zij moeten oordelen over de schuld van de vader.
8: Vanaf vandaag is er een cochleair implantaat op de markt dat volledig onzichtbaar is. Een cochleair implantaat is een soort hoorapparaat voor mensen met een ernstig gehoorverlies. Het stuurt elektrische prikkels naar de gehoorzenuw. Ongeveer 6000 Belgen hebben zo'n implantaat. Een cochleair implantaat zie je meestal zitten achter het oor, maar het nieuwe model dus niet, zegt dokter Vincent van Rompuy van het UZ Antwerpen.
10: Normaal gezien bij een klassiek cochleair implantaat is er altijd een stukje aan de buitenkant waar eigenlijk de microfoon zit, daar zit eigenlijk de batterij en ook een deel van de computer om eigenlijk de verwerking van die signalen te gaan doorschijnen naar het gedeelte dat we plaatsen onderhuids. Maar hier is eigenlijk de microfoon, de batterij ook mee geïmplanteerd en is er eigenlijk niks meer zichtbaar aan de buitenzijde.
8: Het onzichtbare implantaat is voorlopig alleen voor volwassenen en wordt nog niet terugbetaald in ons land. In Frankrijk wordt vandaag massaal gestaakt in de publieke sector. Ambtenaren vragen hogere lonen nu het leven duurder wordt en ze vragen ook extra middelen. Ook in tientallen steden worden al dagenlang scholen geblokkeerd door leerlingen. En op heel wat plaatsen kwamen duizenden mensen op straat, onder meer in Rijssel. Jeroen Rijgaard volgde daar de betoging.
11: De publieke sector in Frankrijk is kwaad, want over een paar dagen komt de regering met een oplossing voor de begroting, want de toestand van die begroting hier in Frankrijk is ronduit dramatisch. En dus vrezen ze hier extra besparingen. En dat zien de mensen die vandaag op straat komen met tienduizenden in verschillende Franse steden niet. Zij willen net het omgekeerde, dat er extra geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld onderwijs, ziekenhuizen, ambtenaren of hogere lonen. Volgens hen is er voldoende geld, maar zit het geld bij de rijken en bedrijven en niet bij hen.
8: En Vincent Manhart is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij volgt Peter Willems op, die 2 weken geleden ontslagen werd na een conflict met voorzitter Pascal van Damme. Manhart was al sportief directeur bij de bond. Als CEO krijgt hij een contract van 4 jaar. Eerder was hij ook al CEO bij onder meer Club Brugge. In Ukkel werd het vandaag warmer dan 28 graden en daarmee is het oude dagrecord uit 2011 verbroken. Vanavond en vannacht droog en zacht en rond 19 graden dan. Morgen eerst vrij zonnig, daarna meer wolken en kans op buien, maar nog altijd warm tot 28 graden in de Kempen morgen.
6: De tijdloze.
12: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
13: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De tijdloze.

0: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
4: Bepat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
5: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
6: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
7: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
6: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
7: Oh, met praline, die gouden.
6: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
5: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: Hallo, ik ben Daan en dit is Icon.
9: De tijdloze.
10: If you're trying to be an icon, then the icon becomes you.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Kiesway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiesway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiesweebank.be.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
7: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
8: En bo. Horta, horta, voeta.
9: Voelt u Qatar zalig zachte vacht?
10: Ai, poesje.
9: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
10: Ah, poesje.
9: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
10: Een stoute kaart.
9: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
8: Horta, horta.
9: Compleet zot van tuin en dier.
11: Ah, ik ben het beu!
12: Oei.
11: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
12: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
11: Ja, en hoe verder liever?
12: Ver genoeg, maar niet te ver.
11: Ah ja, voor de kinderen.
12: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
13: Dag, Simo!
14: Hallo, hallo, ik ben Arno. Always looking at the bright side of life.
15: De

0: when I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance, because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance, because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Go Yellow!
3: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Oei, dan moet ik rap zijn.
3: Info op telenet.be.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond Belgische kost.
6: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
11: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
12: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
11: Nee.
12: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
11: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
12: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
11: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoop, man!
15: De tijdloze.
16: Het is 6:00. Goedenavond.
17: De hulplijn Stop It Now krijgt meer meldingen. Sinds de eerste uitzending van de docu-reeks Het Bestaat over kindermisbruik ziet Stop It Now dat meer mensen de hulplijn contacteren. In de reeks komen ook daders van misbruik aan het woord. Stop It Now richt zich tot mensen die vragen hebben over hun eigen seksuele gevoelens voor minderjarigen of die van iemand uit hun omgeving. Margot Bulus van Stop It Now.
18: Sinds bekendmaking van het nieuws en de lancering van de documentaire zien we wel dat we een stijging hebben in contactnames. Zowel via telefoon als ook via chat en via mail. We zien dat de telefoongegevens op de telefonische contactnames eigenlijk verdubbeld zijn afgelopen week. Dus eigenlijk sinds de lancering van de docu.
17: De Vlaamse regering zit sinds 4:30 opnieuw bijeen voor een ultieme vergadering over de begroting. N-VA en CD&V zeggen dat het akkoord gisteren al bijna rond was. Maar volgens vooruitminister Melissa De Prater is er toch nog werk om alles evenwichtig te verdelen. Dat zei ze voor het overleg.
4: We gaan erop doorwerken tot het laatste moment om te zorgen dat dat evenwicht zo goed mogelijk zit. Sowieso zitten we in de laatste fase. Het is nu belangrijk dat alles correct en eerlijk verdeeld wordt.
17: Morgen om 2:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn begroting en zijn beleid toelichten in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge over de moord op 2 kinderen in Waardamme heeft de moeder vandaag getuigd. 4 jaar geleden bracht de vader de meisjes van 8 en 5 om het leven om wraak te nemen, omdat zijn vrouw beslist had om hem te verlaten. De moeder worstelt tot vandaag met de feiten, zegt haar advocaat.
7: Ze zit in begeleiding bij de psycholoog. Ze heeft haar werk moeten stopzetten of langzaam progressief weer beginnen. Maar vooral de nachtrust die heel moeilijk is. Zij heeft constant nachtmerries. Ik heb haar gevraagd wat dat ze eigenlijk de beschuldigde het meest kwalijk neemt. En dat is natuurlijk de gruwelijke wijze waar beide meisjes om het leven zijn gekomen. Maar ook het feit dat hij ze nog had kunnen redden in die doodsstrijd.
17: Donderdag moet de jury oordelen over de schuld van de vader. De Spaanse regering wil uithuiszettingen van kwetsbare mensen verbieden tot 2030 en bestaande huurcontracten die bijna aflopen met 2 jaar verlengen. De maatregelen zijn een reactie op het grote protest op een plein in Madrid tegen de wooncrisis in Spanje. Maar het ziet er niet naar uit dat de actievoerders snel zullen vertrekken, zegt correspondent Sven Tuytens.
19: De mensen in het kampement die vertrouwen het niet helemaal. Die zeggen, wij willen eerst de kleine lettertjes lezen en we willen zeker zijn dat dit gestemd wordt. Dit is nog maar een voorstel. Vrijdag wordt de wet voorgesteld en gestemd in het parlement. Dus voor vrijdag gaan ze het plein zeker niet verlaten, omdat ze weten tot zolang dat ze op het plein blijven, kunnen ze druk uitoefenen. En als ze nu vertrekken, hebben ze geen slagruimte meer.
17: Intussen komen er ook in andere Spaanse steden kampen bij. En het is niet zeker of Matthias Kasse kan deelnemen aan het wereldkampioenschap judo in Azerbeidzjan. Dat begint zondag. Kasse blesseerde zich vorige week.
20: Ik ben vorige week dinsdag ongelukkig terechtgekomen en ben gevallen op iemand zijn knie met mijn rib. Met als resultaat dat die rib gekneusd is. Vanaf dat ik een beweging moet maken met waar er kracht achter zit, wat in judo wel vaak gebeurt, heb ik veel pijn eigenlijk. Die pijn is dan een stuk geminderd, dus daar moeten we echt nog afwachten en bekijken hoe dat het evolueert.
17: Kasse beslist zaterdag na een laatste test of hij naar het WK reist of niet. Vanavond en vannacht droog en zacht en rond 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna meer wolken en kans op buien, maar nog altijd warm tot 28 graden in de Kempen.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
6: Maffa.
5: Lidl, dat kan tellen.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 80.

0: woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
7: Wat nu?
5: Ja, ik bel rap de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
10: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
10: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
11: Hallo.
10: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
12: Hi, this is Mika, here on your favorite radio station. The

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immos Koopman!
3: De tijdloze.
4: Het is 7 uur. Goedenavond.
5: Meer mensen contacteren de hulplijn Stop It Now. Sinds de eerste uitzending van de docureeks Het Bestaat over kindermisbruik ziet de hulplijn Stop It Now een duidelijke stijging van het aantal meldingen. De reeks laat ook daders aan het woord. Stop It Now richt zich tot mensen die vragen hebben over hun eigen seksuele gevoelens voor minderjarigen of die van iemand uit hun omgeving. Sinds de eerste aflevering van Het Bestaat kwamen er 2 keer zoveel meldingen binnen, zegt Margot Bulus van Stop It Now.
6: Dat is natuurlijk heel moeilijk om daar een 1-op-1 relatie in kaart te brengen. We merken wel, als we vroeger ook met Stop It Now in het nieuws kwamen of er een campagne lopende was, dat we vaak wel merken dat dat daarmee samenhangt. Hè? Dat mensen horen van onze organisatie, van hetgene dat we doen, en dat we dan ook wel een toename zien in contactnames met onze hulplijn.
5: Vanaf vandaag is er een cochleair implantaat op de markt dat volledig onzichtbaar is. Een cochleair implantaat is een soort hoorapparaat voor mensen met ernstige hoorverlies. Tot nu zat het op het hoofd geplakt, maar bij het nieuwe model zit alles onder de hoofdhuid. En dat heeft voordelen, zegt Sven Geens, die als proefpersoon zo'n onzichtbaar implantaat kreeg.
7: Ik kan terug communiceren met mijn vrouw, met de kinderen in het zwembad, in de douche ook. Als ik in de douche sta en ze zeggen iets, dan kan ik alles terug horen. Handiger voor een helm op te zetten, de wind. Die slaagt er niet in op de fiets of op het strand. Dus dat is eigenlijk ideaal wel.
5: Het onzichtbare implantaat is voorlopig alleen voor volwassenen en wordt nog niet terugbetaald in ons land. Politie en douane van 8 Europese landen hebben de voorbije dagen een grote controleactie gehouden op kleine vliegtuigen zoals privé-, sport- en zakenvliegtuigen. Die kunnen door criminelen gebruikt worden om bijvoorbeeld drugs of geld te smokkelen. In Brussel werd 100.000 euro cashgeld in beslag genomen op een privévliegtuig. Het parket is een onderzoek gestart naar witwassen. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. De koning heeft aan Fatma Zahra El Mansouri gevraagd om een nieuwe regering te vormen. El Mansouri is juriste en was al minister in de vorige regering. Ze is ook burgemeester van Marrakesh. Bij de parlementsverkiezingen van vorige week haalde haar partij de meeste zetels binnen. Er gingen toen wel bijzonder weinig mensen stemmen, vooral jongeren bleven thuis. En het is niet zeker of Matthias Kassen kan deelnemen aan het wereldkampioenschap judo in Azerbeidzjan. Dat begint zondag. Hij blesseerde zich vorige week, hij liep een gekneusde rib op en heeft veel pijn wanneer hij kracht wil zetten. Kassen beslist zaterdag na een laatste test of hij naar het WK reist of niet. Vanavond en vannacht droog en zacht en rond 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. Nog altijd warm tot 28 graden in de Kempen morgen.
3: Dit is de tijdloze.
8: Are you ready for the delay? Yeah. Are you ready for the delay?

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
7: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, schat, geweldig.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: De tijdloze.
11: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 90.

0: woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: De tijdloze. Niet kapot te krijgen, like wie er in de nonen zo'n zijn.

0: Wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De tijdloze.
6: De tijdloze.
7: 8 uur, Neelgeavond, 14 nieuws met Aleid de Korte. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Dat akkoord was er gisteren al bijna. Maar de onderhandelingen werden toen opgeschort omdat onder meer minister Kervits onwel was geworden. De minister staat opnieuw samen sinds 4:30 vanmiddag. Er is een begroting in evenwicht, zei minister-president Diependalen zo net. Maar details wil hij nog niet geven.
8: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met 3 partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dat is niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
9: En de Vlaming zal dit wel voelen. Namelijk bepaalde belastingen die omhoog gaan. Dienstverlening die geschrapt wordt.
8: Daar kan ik, ja inderdaad, het is ook met de Vlaming zijn centen dat we werken. Het is dus ook in het voordeel van de Vlaming dat we geen schulden opbouwen en doorschuiven naar toekomstige generaties. Dat is ook niet goed voor de Vlaming.
7: Morgen leest Diependalen in het Vlaams parlement zijn uitgestelde septemberverklaring voor. De Oekraïense president Zelensky heeft ons land bedankt voor de levering van 3 Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Hij deed dat met een bericht op sociale media. Dat ons land die F-16's zou leveren was al bekend, maar het is geen toeval dat Zelensky net nu zijn bedanking de wereld instuurt. Dat zegt onze defensiespecialist Jens Fransen.
10: Kiev ligt, de hoofdstad in Oekraïne, ligt elke dag, niet alleen nacht, maar ook elke dag onder vuur van Russische drones. En met die F-16's, die 3 die wij zullen leveren, kan je ook aan luchtafweer doen. Dus hij zegt aan zijn eigen bevolking, kijk, er is hulp onderweg, wij krijgen nog steun elke dag opnieuw. Maar hij zegt ook aan de Russische tegenstander, kijk, wij krijgen nog steun elke dag opnieuw, hou nu toch eens op, want er zijn landen die ons blijven steunen.
7: En de Engelse voetbalclub Manchester City heeft wel degelijk financiële fraude gepleegd. De Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, heeft de topclub vandaag schuldig bevonden aan alle aanklachten. Het gaat om verschillende inbreuken, het indienen van onjuiste jaarrekeningen onder meer, maar ook het opstellen van schijncontracten om bijvoorbeeld investeringen van de eigenaar uit de Verenigde Arabische Emiraten te maskeren. Sporteconoom Thomas Peters.
11: Wat dan vooral hier ook nog van belang is, is natuurlijk dat de Premier League eigenlijk ook argumenteert dat Manchester City bewust heeft geprobeerd om de Premier League te misleiden. Namelijk sponsorinkomsten hoger te maken om eigenlijk te verhullen dat er bijdragen van de eigenaar zijn.
7: City, de club van Rode Duivel Jeremy Doku, ontkent de beschuldigingen nog steeds en gaat in beroep. Welke straf Manchester City riskeert is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht. Het blijft nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, later meer wolken. Wel opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Tot 28 graden in de Kempen. Later is er kans op een bui. Meer op 14nieuws.be.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 9 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Wat er in detail in staat, weten we officieel nog niet, maar enkele maatregelen waren al bekend. De dienstenchecks worden 2 euro duurder, de registratierechten stijgen van 2% naar 3% en het groeipakket, het vroegere kindergeld, zal je maar tot je 23ste krijgen. Nu is dat 25. Er wordt ook geschrapt in subsidies voor bedrijven, zegt onze wetstraatjournalist Benedikt Koesement.
3: Het gaat bijvoorbeeld bij werk over die subsidies. Er wordt heel flink geschrapt bij bedrijven die subsidies kunnen krijgen om personeel om te vormen, om opleidingen te geven binnen het bedrijf. Daar wordt flink op geschrapt. Volgens het kabinet kost dat veel geld, maar levert dat te weinig op. Het was natuurlijk iets wat Demir op voorhand had gezegd van ik wil absoluut geen besparingen bij onderwijs, dus ik zal het zoeken bij mijn andere bevoegdheid bij werk.
2: Vervoersmaatschappij De Lijn krijgt ook minder geld dan beloofd. Morgen leest minister-president Diependalen in het Vlaams parlement zijn uitgestelde septemberverklaring voor. De Partij Vooruit heeft een akkoord gesloten met CD&V om Ginny Beels uit het Antwerpse provinciebestuur te krijgen. CD&V zal daarvoor een Vlaamse spoedprocedure steunen en neemt in ruil het zitje van Ginny Beels en dus Vooruit in het provinciebestuur over. Dat schrijft de krant De Standaard en het nieuws is uit betrouwbare bron aan 14 Nieuws bevestigd. Gisteren zette Vooruit Beels uit de partij, onder meer voor deloyaal gedrag. Beels zei gisteravond dat ze niet zelf zou opstappen uit het Antwerpse provinciebestuur, maar door die politieke deal die nu in de maak is, lijkt daar nu toch verandering in te komen. De Oekraïnse president Zelensky heeft ons land bedankt voor de levering van 3 Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen aan zijn land. De F-16's hebben bijna hun maximale aantal vlieguren bij ons bereikt, waardoor het Belgische leger ze aan de kant schuift. Maar voor Oekraïne kunnen ze nog zeer nuttig zijn, zegt onze defensiespecialist Jens Fransen.
4: Bij ons kunnen F-16's vliegen tot 8000 uren. Maar het is niet dat die bij 8001 zomaar uit de lucht gaan vallen. Hè. Oekraïne verlegt en rekt die grens een beetje op aan het land. Het is in oorlog en durft dus ook wat meer risico's te nemen. Die F-16's in Oekraïne worden gebruikt niet zozeer om Rusland mee te gaan aanvallen, wat wel zou kunnen, maar vooral dus om boven Oekraïne op een goedkopere manier drones te gaan neerschieten met het kanon dat erop zit.
2: En de Engelse voetbalclub Manchester City heeft wel degelijk financiële fraude gepleegd. De Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, heeft de topclub vandaag schuldig bevonden aan alle aanklachten. Het gaat om verschillende inbreuken, zoals het indienen van onjuiste jaarrekeningen, maar ook het opstellen van schijncontracten om investeringen mogelijk te maskeren. De club van Rode Duivel Jeremy Doku ontkent de beschuldigingen nog steeds en gaat in beroep. Welke straf City riskeert is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht. Wel nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, later meer wolken. En opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Dit is De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Het voorstel zou het mogelijk maken om later euthanasie te vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je zogenoemd wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. En dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf toelichting bij het voorstel in De Afspraak vanavond.
3: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn.
4: Ja.
3: Hoe dat je dat dan aanpakt, want dat is niet evident. Want hoe ga je om met een persoon die niet meer kan aangeven of dat men nog steeds bereid is om over te gaan tot euthanasie? Dus dan heb je 1 noot aan een wilsverklaring. 2 noot aan een sterke vroegtijdige zorgplanning, waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
2: In het voorstel van Verlinde heeft iemand altijd het recht om de euthanasie te weigeren. De Partij Vooruit heeft een akkoord gesloten met CD&V om Ginny Beels uit het Antwerpse provinciebestuur te krijgen. CD&V zal daarvoor een Vlaamse spoedprocedure steunen en neemt in ruil het zitje van Beels en dus Vooruit in het provinciebestuur over. Gisteren zette Vooruit Beels uit de partij onder meer voor deloyaal gedrag, zoals dat heette. Beels zei gisteravond dat ze niet zelf zou opstappen uit het Antwerpse provinciebestuur, maar door de politieke deal die nu in de maak is, lijkt daar nu toch verandering in te komen. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Dat akkoord was er gisteren al bijna, maar de onderhandelingen werden toen nog opgeschort. De ministers zaten opnieuw samen sinds 4:30 vanmiddag en er is een begroting in evenwicht, zegt minister-president Diependalen. Maar details wil hij nog niet geven.
5: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met 3 partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dat is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
6: En de Vlaming zal dit wel voelen. Namelijk bepaalde belastingen die omhoog gaan. Dienstverlening die geschrapt wordt.
5: Daar kan ik, ja inderdaad. Het is ook met de Vlaming zijn centen dat we werken. Het is dus ook in het voordeel van de Vlaming dat we geen schulden opbouwen en doorschuiven naar toekomstige generaties. Dat is ook niet goed voor de Vlaming.
2: Morgen legt minister-president Diependalen zijn uitgestelde septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft aan Fatima Ezzahra El Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. Bij de parlementsverkiezingen van vorige week haalde de partij van Mansouri de meeste zetels binnen. Maar dat de koning haar koos om premier te worden komt toch als een verrassing, zegt correspondente Samira Jadir.
7: Het is echt historisch. Marokko heeft nog nooit een vrouwelijke regeringsleider gehad. En ook in de Arabisch-talige wereld is dat uitzonderlijk. Alleen Tunesië had eerder een vrouwelijke premier. El Mansouri is wel een zeer ervaren politica. Was minister en is jarenlang burgemeester van Marrakesh geweest. En met een vrouw als regeringsleider geeft Marokko natuurlijk ook een heel ander beeld van zichzelf af. Maar of dat laatste ook de reden van de koning was, weten we niet.
2: Er zijn geen explosieven gevonden na de interventie aan een Amerikaanse luchtmachtbasis in Engeland afgelopen weekend. Dat heeft de Britse antiterreurpolitie vanavond bekendgemaakt. 5 verdachte mannen werden toen gearresteerd die rondhingen in de buurt van de basis. Ze werden ervan verdacht mogelijk een terreurdaad te willen plegen, maar ze werden de volgende dag alweer vrijgelaten op borg tot ongenoegen van de Amerikaanse president Trump onder meer. De politie zegt nu dat ze voor die vrijlating goede redenen had. Het onderzoek loopt wel verder. Zacht vannacht rond 18 graden, morgen eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er kans op een lokale bui. En wel opnieuw uitzonderlijk warm, tot 28 graden. Vanaf donderdag minder heet. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 11 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Het voorstel zou het mogelijk maken om later euthanasie te vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je zogenoemd wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen en dat zou vervallen. Maar in het voorstel van Verlinde kan iemand wel nog terugkomen op zijn wilsverklaring en aangeven dat hij of zij toch geen euthanasie wil. Dat zei CD&V-voorzitter Sammy Mehdi vanavond in de afspraak.
3: En finaal, en dat is niet onbelangrijk, ja, moet je wel altijd rekening blijven houden met de actuele wens van de persoon. Als iemand verzet pleegt op het moment dat de arts zou overgaan tot euthanasie, ja, dan moet je wel rekening houden met, met de reactie van de persoon.
2: De Verenigde Staten mogen voorlopig opnieuw migranten deporteren naar derde landen. Landen dus die niet hun eigen land van herkomst zijn. Dat heeft het Hoge Rechtshof vanavond beslist. De Verenigde Staten deporteerden eerder al meer dan 25.000 migranten naar 29 landen. De meeste naar Mexico, maar anderen werden ook naar bijzonder onstabiele landen gebracht. Zoals Zuid-Soedan in Afrika. Lagere rechtbanken hadden die praktijk verboden, maar het Hoge Rechtshof staat de deportaties nu in een voorlopige uitspraak dus opnieuw toe, in afwachting van een behandeling ten gronde. Nog in de Verenigde Staten, in het Witte Huis in Washington, heeft de Amerikaanse president Trump zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van de high-tech bedrijven vanavond ontvangen. Bedoeling was het grondig te hebben over artificiële intelligentie en de gevaren daarvan. Er is een basistekst ondertekend om toch meer controle uit te voeren. Maar het probleem is dat niet al die techbonzen op dezelfde golflengte zitten. Dat zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
4: De president zei daarnet dat er een geweldige eensgezindheid was in de Kamer vandaag. Nochtans, voordien hadden we toch het tweespalt gezien binnen die industrie, OpenAI en Anthropic. Zij zouden graag meer controle zien van de overheid, zouden ook graag zien dat er een beetje de pauzeknop wordt ingedrukt. Even evalueren of deze technologie effectief gevaarlijk kan zijn, hoe we ermee moeten omgaan. En dan heb je anderen, zoals Jensen Huang van NVIDIA en Mark Zuckerberg ook van Meta, die zeggen van nee, wij kunnen perfect onszelf reguleren en wij weten wanneer we te ver gaan en wanneer die systemen eventueel buiten controle zouden gaan.
2: Zacht vannacht, rond 18 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er kans op een lokale bui. En wel opnieuw uitzonderlijk warm, tot 28 graden in de Kempen. Vanaf donderdag minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

De Tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet helemaal rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij wil geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot de ochtend om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen, maar ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van high-tech bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI. Er is een basistekst ondertekend met een aantal principes om die systemen te controleren, maar het gaat eerder om zelfregulering dan om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk, een van de mensen daar in de vergaderzaal, gaan de verschillende bedrijven hun werk wel door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
3: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.
2: Elkaars huiswerk beoordelen, dat is veel beter dan je eigen huiswerk beoordelen, mompelde Musk dus nog. Wereldkampioen Spanje heeft zijn tweede duel in de Nations League tegen Kroatië gewonnen met forse 4-1 cijfers. Lamine Yamal was de grote uitblinker. Na een dikke minuut opende hij de score al. Later gaf hij nog een assist aan Marc Pubil. En hij maakte ook de derde Spaanse goal. Nico Williams maakte het Spaanse feestje compleet met een vierde doelpunt. Spanje is al 40 wedstrijden ongeslagen. Het weer dan nog, het blijft zacht vannacht met minima rond 18 graden. Straks begint de dag ook met veel zon, later wat meer wolken en in de loop van de namiddag kans op een lokale bui. Blijft wel weer uitzonderlijk warm met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag wordt het iets minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Dus 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De hitte heeft dit jaar voor 1,1 miljoen euro aan schade veroorzaakt op Vlaamse wegen. Dat lijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag van Anne Christiaans van CD&V. In totaal werden dit jaar al 199 meldingen gemaakt van schade aan de wegen door de hitte. Goed voor 1,1 miljoen euro. Het was een uitzonderlijk warme zomer. Toch is de schade vergelijkbaar met die van de zomer van 2025. En die schade doet zich vooral voor op oude betonbanen uit de jaren 50 en 60 van vorige eeuw. Nieuwe wegen worden zoveel als mogelijk hittebestendig aangelegd. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van AI-bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI. Er is een basistekst ondertekend met een aantal principes om de systemen te controleren, maar het gaat eerder om zelfregulering door de bedrijven en niet om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk gaan de verschillende bedrijven hun werk door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
3: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.
2: Elkaars huiswerk beoordelen, dat is beter dan je eigen huiswerk beoordelen, zei je dus. De Belgische universiteiten doen het niet bijzonder goed in de wereldwijde ranking van onderwijsinstellingen. Alleen de KU Leuven stijgt. Alle andere Belgische onderwijsinstellingen verliezen terrein. En de Times